0: It's 14 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen twee dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. De Russische Gymfederatie is woedend op Nederland omdat 3 topturnsters geen visum kregen voor de WK-turnen in Rotterdam. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Ja.

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. Bij de vandaag gehouden demonstraties werden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Circa 200 scholen waren geblokkeerd. Demonstranten protesteren al 4 weken tegen lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast, waarvan 12% in Groningen staat. Bomenexpert Bert Plaat verwacht dat uiteindelijk slechts 10% de ziekte overleeft. Gemeenten houden zieke bomen onder toezicht en kappen ze alleen bij gevaarlijke situaties waarbij nieuwe aanplant met gevarieerde bomensoorten plaatsvindt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 13 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen twee dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. De Russische Gymfederatie is woedend op Nederland omdat 3 topturnsters geen visum kregen voor de WK-turnen in Rotterdam. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het weer en de

Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Belgium, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and The Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van The Dire Straits op nummer 1.

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. Bij de vandaag gehouden demonstraties werden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Circa 200 scholen waren geblokkeerd. Demonstranten protesteren al 4 weken tegen lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast, waarvan 12% in Groningen staat. Bomenexpert Bert Plaat verwacht dat uiteindelijk slechts 10% de ziekte overleeft. Gemeenten houden zieke bomen onder toezicht en kappen ze alleen bij gevaarlijke situaties waarbij nieuwe aanplant met gevarieerde bomensoorten plaatsvindt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien in het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 13 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen twee dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. De Russische Gymfederatie is woedend op Nederland omdat 3 topturnsters geen visum kregen voor de WK-turnen in Rotterdam. Een essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen twee dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. Bij de vandaag gehouden demonstraties werden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Circa 200 scholen waren geblokkeerd. Demonstranten protesteren al 4 weken tegen lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast, waarvan 12% in Groningen staat. Bomenexpert Bert Plaat verwacht dat uiteindelijk slechts 10% de ziekte overleeft. Gemeenten houden zieke bomen onder toezicht en kappen ze alleen bij gevaarlijke situaties waarbij een nieuwe aanplant met gevarieerde bomensoorten plaatsvindt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: Oldies Radio. Yo Oldies, zender waar je ook bent, wat je ook doet, de klok rond.
1: Golden Oldies Radio.
0: Jouw Oldies zender waar je ook bent, wat je ook doet, de klok.

0: It's 12 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen twee dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. De Russische Gymfederatie is woedend op Nederland omdat 3 topturnsters geen visum kregen voor de WK-turnen in Rotterdam. Een essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Golden Oldies Radio, jouw oldies zender. Waar je ook bent, wat je ook doet, de klok rond. Nu ook op DAB+.

Drie feiten uit. 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroep Productiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europacup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen twee dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. Bij de vandaag gehouden demonstraties werden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Circa 200 scholen waren geblokkeerd. Demonstranten protesteren al 4 weken tegen lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast, waarvan 12% in Groningen staat. Bomenexpert Bert Plaat verwacht dat uiteindelijk slechts 10% de ziekte overleeft. Gemeenten houden zieke bomen onder toezicht en kappen ze alleen bij gevaarlijke situaties waarbij nieuwe aanplant met gevarieerde bomensoorten plaatsvindt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 11 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen twee dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. De Russische Gymfederatie is woedend op Nederland omdat 3 topturnsters geen visum kregen voor de WK-turnen in Rotterdam. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het weer en de headlines.

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen twee dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. Bij de vandaag gehouden demonstraties werden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Circa 200 scholen waren geblokkeerd. Demonstranten protesteren al 4 weken tegen lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast, waarvan 12% in Groningen staat. Bomenexpert Bert Plaat verwacht dat uiteindelijk slechts 10% de ziekte overleeft. Gemeenten houden zieke bomen onder toezicht en kappen ze alleen bij gevaarlijke situaties waarbij nieuwe aanplant met gevarieerde bomensoorten plaatsvindt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien in het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 10 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen twee dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. De Russische Gymfederatie is woedend op Nederland omdat 3 topturnsters geen visum kregen voor de WK-turnen in Rotterdam. Een essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het weer en de headline.

waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de 4e keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte Sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De album top 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André, André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. Bij de vandaag gehouden demonstraties werden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Circa 200 scholen waren geblokkeerd. Demonstranten protesteren al 4 weken tegen lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast, waarvan 12% in Groningen staat. Bomenexpert Bert Plaat verwacht dat uiteindelijk slechts 10% de ziekte overleeft. Gemeenten houden zieke bomen onder toezicht en kappen ze alleen bij gevaarlijke situaties waarbij nieuwe aanplant met gevarieerde bomensoorten plaatsvindt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien in het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 10 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen twee dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. De Russische Gymfederatie is woedend op Nederland omdat 3 topturnsters geen visum kregen voor de WK-turnen in Rotterdam. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. Bij de vandaag gehouden demonstraties werden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Circa 200 scholen waren geblokkeerd. Demonstranten protesteren al 4 weken tegen lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast, waarvan 12% in Groningen staat. Bomenexpert Bert Plaat verwacht dat uiteindelijk slechts 10% de ziekte overleeft. Gemeenten houden zieke bomen onder toezicht en kappen ze alleen bij gevaarlijke situaties waarbij nieuwe aanplant met gevarieerde bomensoorten plaatsvindt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 11 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen twee dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. De Russische Gymfederatie is woedend op Nederland omdat 3 topturnsters geen visum kregen voor de WK-turnen in Rotterdam. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. Bij de vandaag gehouden demonstraties werden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Circa 200 scholen waren geblokkeerd. Demonstranten protesteren al 4 weken tegen lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast, waarvan 12% in Groningen staat. Bomenexpert Bert Plaat verwacht dat uiteindelijk slechts 10% de ziekte overleeft. Gemeenten houden zieke bomen onder toezicht en kappen ze alleen bij gevaarlijke situaties waarbij nieuwe aanplant met gevarieerde bomensoorten plaatsvindt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 13 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen twee dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. De Russische Gymfederatie is woedend op Nederland omdat 3 topturnsters geen visum kregen voor de WK-turnen in Rotterdam. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Albert Heijn kampt nog steeds met problemen. De site en app werken nog niet en ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn intussen wel weer opgestart, dat meldt NOS. Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. In een ziekenhuis in Toulouse is het lichaam van een overleden Fransman pas na 14 jaar teruggevonden in het mortuarium. De man raakte na zijn autopsie simpelweg in de vergetelheid. De familie reageerde niet op oproepen en de gemeente verpestte de beloofde uitvaart door deze nooit te regelen. De bizarre vondst werd gedaan tijdens een inspectie. Het mortuarium lag al een tijdje onder vuur omdat er eerder al 4 foetussen en een overleden baby bij het afval waren aangetroffen. De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Robjetten is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om zo de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ook ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: It's 16 degrees.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: Albert Heijn kampt nog steeds met problemen. De site en app werken nog niet en ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. In een ziekenhuis in Toulouse is het lichaam van een overleden Fransman pas na 14 jaar teruggevonden in het mortuarium. De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Robjetten is de afspraak niet uit te leggen. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: waren er eerst feiten uit. 1977. De op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Jullie. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
1: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
2: Nee.
1: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
2: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
0: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit krijgen toch geen schadevergoeding van de Maleisische autoriteiten. Een hogere rechtbank heeft een eerdere uitspraak teruggedraaid. Daarin werd de politie verweten onzorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar haar dood in 2017. De familie kan nog in beroep gaan. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. En in een mortuarium van een ziekenhuis in het Franse Toulouse is het lichaam van een man teruggevonden die daar al 14 jaar lag. De voormalige gemeenteambtenaar overleed in 2012, maar zijn lichaam werd nooit opgehaald door familie. In dat geval moet de gemeente de uitvaart regelen, maar dat is nooit gebeurd. Het lichaam werd gevonden na een inspectie bij het mortuarium, omdat daar eerder 4 foetussen en een pasgeborene bij het medisch afval waren gevonden. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

0: It's 17 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit krijgen toch geen schadevergoeding van de Maleisische autoriteiten. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag.

0: met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. En in een mortuarium in een ziekenhuis in het Franse Toulouse is het lichaam van een man teruggevonden die daar al 14 jaar lag. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Het Internationaal Energieagentschap bespreekt morgen hoe snel Europa noodvoorraden diesel en olie op de markt kan brengen. De dieselprijzen zijn sterk gestegen door verstoringen van de aanvoer uit Rusland en het Midden-Oosten. De G7 heeft afgesproken 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven. Een snelle vrijgave kan de prijzen drukken. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Estrella, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelstep en is vorige week overgeleverd aan België. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 18 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Internationaal Energieagentschap bespreekt morgen hoe snel Europa noodvoorraden diesel en olie op de markt kan brengen. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. En een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 graden.

nieuwsfeiten uit. 1971, het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd BB Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beiden voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van de week Wolkers wel goed.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft met topfunctionarissen over cyberveiligheid gesproken. Volgens het Kremlin vormen onder meer kunstmatige intelligentie en het gebruik daarvan als wapen door andere landen een bedreiging voor de economie. De bijeenkomst stond volgens Moskou los van recente Oekraïnse droneaanvallen op Russische datacenters. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Estrella, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 18 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. De Russische president Poetin heeft met topfunctionarissen over cyberveiligheid gesproken. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. En Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. Onder andere de VS deden dat al in 2018. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Saskia Noord is opnieuw genomineerd voor de NS Publieksprijs met haar boek Adem. Ze maakt kans op de literatuurprijs samen met 5 andere schrijvers, onder wie oud-winnaars Adriaan van Dis, Herman Koch en Simone van der Vlucht. Noord werd al 7 keer eerder genomineerd, maar won de prijs nog nooit. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 18 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. Saskia Noord is opnieuw genomineerd voor de NS Publieksprijs met haar boek Adem. Ze werd al 7 keer eerder genomineerd, maar won de prijs nog nooit. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in de Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. En de politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden.
2: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Golden Oldies Radio.
4: Jouw oldies zender.
3: Waar je ook bent, wat je het ook doet. De klok rond.
5: Golden Oldies Radio.
3: Jouw oldies zender. Waar je ook bent, wat je ook doet.

waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie 10 gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. Op het Griekse eiland Rhodos is een man om het leven gekomen door zware overstromingen. Zijn auto werd door het kokende water de zee ingesleurd. Op het eiland zijn wegen ondergelopen en meerdere voertuigen meegesleurd. De autoriteiten hebben inwoners opgeroepen alleen te reizen als dat noodzakelijk is. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 17 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Op het Griekse eiland Rhodos is een man om het leven gekomen door zware overstromingen. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen in Bangkok tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds. En bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging, Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zag er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs van Leer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be OK vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 16 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Op het Griekse eiland Rhodos is een man om het leven gekomen door zware overstromingen. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen in Bangkok tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds. En bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be OK vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 14 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Op het Griekse eiland Rhodos is een man om het leven gekomen door zware overstromingen. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen in Bangkok tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds. En bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: waren de nieuwsfeiten uit. 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppy en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
1: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be OK vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies.

0: It's 13 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Op het Griekse eiland Rhodos is een man om het leven gekomen door zware overstromingen. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen in Bangkok tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds. En bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be OK vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies.

0: It's 12 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Op het Griekse eiland Rhodos is een man om het leven gekomen door zware overstromingen. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen in Bangkok tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds. En bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
1: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
2: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Moordenaar.
1: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
3: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
1: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
4: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, u doet het dus eigenlijk een berg goed op.
1: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
5: Puur plezier en de milde geur.
1: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
6: Koffietijd.
1: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
0: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De album top 3 uit het jaar zegt als volgt uit. Concert for Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be OK vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 12 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Op het Griekse eiland Rhodos is een man om het leven gekomen door zware overstromingen. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen in Bangkok tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds. En bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be OK vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Gisteravond deed ze het nog met Lee Hazelwood. Vanavond met Dean Martin. We hebben het over Nancy Sinatra. Je hoorde Things.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van woensdag 14 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, kindercoach Debbie helpt tienermeiden. De column van Han van der Horst en vrouwenkoor Cantiamo Delft. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent.

0: Een lekker koppel zo bij elkaar. Sardé en Feel No Pain. En daarvoor Chris Ria en And You My Love. Voor ons eerste onderwerp gaan we naar Tira Cox.
1: Kindercoach Debbie van Deursen helpt tienermeiden hun cyclus beter te begrijpen. Ik ben heel benieuwd, Debbie. Welkom hier.
2: Dankjewel.
1: De cyclus. Wat mij opvalt, als het over de cyclus gaat, gaat het bijna altijd over de menstruatie. En dan heeft het ook nog een beetje een negatieve connotatie. Wat is jouw insteek om naar de cyclus te kijken?
2: Nou ja, als je kijkt naar de natuur, dan leeft de natuur eigenlijk in een cycli. En wij als mens zijn eigenlijk ook natuur. En we zijn die verbinding met de natuur eigenlijk zo kwijtgeraakt dat we eigenlijk lineair zijn gaan leven en niet meer cyclisch. En dat heeft gewoon ontzettend veel invloed op wie we zijn als mens.
1: Jij bedoelt dat bijvoorbeeld de menstruatiecyclus ook van invloed is op je gedrag en dat je dan dat ook in je leven kan inbouwen of je bewust moet zijn van je gevoel. Zoiets, moet ik in die richting denken?
2: Ja, zoals je kijkt naar de seizoenen, naar de veranderingen, zo veranderen wij ook als mens, continu en in verschillende fases in het leven. En ik denk dat als je je daar meer bewust van bent en daar meer mee kan leven met die veranderingen en die gevoelens en die emoties en al die gedachten, ja, dat je daar meer veerkracht door opbouwt en jezelf makkelijker, gemakkelijker kunt dragen.
1: Dat klinkt heel logisch. Als ik de cyclus even aan zich neem, het eerste deel, het middelste deel en het tweede deel. Wat verandert er ook in je gedachten of in je gedrag of in je wezen?
2: Ja, nou ja, in je zomerperiode, ik verdeelde de cyclus dan eigenlijk altijd in de 4 weken van de seizoenen. In de zomerperiode en in de lenteperiode heb je gewoon meer energie. Kan je meer naar buiten toe gericht zijn, straal je van nature meer. En in de herfst en in de winterperiode, dat zijn eigenlijk je weken dat je wat meer naar binnen toe gaat keren. Wat meer gaat reflecteren, het wat zachter voor jezelf maakt, wat meer rust en ontspanning inplant. En dat je bijvoorbeeld het actieve sporten in die zomer en in die lenteweken doet.
1: Dus eigenlijk vergelijk je de cyclus met de seizoenen?
2: Ja.
1: Ja, mooi zeg. Wat is jouw aanpak nou voor tienermeiden om beter begrip te krijgen over hun cyclus?
2: Sowieso cyclus in de breedste zin van het woord. Want het kaartendek bestaat uit de 5 elementen.
1: Het kaartendek, daar hebben we het nog niet over gehad. Vertel.
2: Nou, ik heb een tienermeiden kaartendek ontwikkeld. En het bestaat uit 33 kaarten en verschillende thema's. De 5 elementen zijn erin verwerkt. De maandfase, de vrouwelijke cyclus en het stukje zelfvertrouwen. En als jij in lijn leeft met wie je bent als vrouw, als jong meisje, ja, dan kun je eigenlijk veel meer vanuit flow in het leven bewegen. En ja, dan kun je ook gewoon lekker stralen naar buiten toe. Dan voel je je zelfverzekerd, loop je je eigen pad. En dat is eigenlijk waar het kaartendek voor bedoeld is. Om die momenten van reflectie in te plannen. Maar ook en allemaal heel laagdrempelig op een speelse leuke manier. Maar wetend dat je aan de hand van je eigen cyclus dus meer afgestemd kan zijn op jezelf.
1: Ik zie een heel mooi kaartendek liggen met prachtige afbeeldingen. Het zijn grote kaarten, groter dan speelkaarten zal ik maar zeggen. Ik wil even met jou de aanpak doornemen. Stel voor, we hebben zo'n kaartendek voor ons liggen. Wat gebeurt? Dan moet ik een kaart pakken. Stel voor even, ik ben een tienermeisje. Ik doe even een beroep op jouw fantasie. Ik trek een kaart. Nou, als jij zegt welke kaart dat is, ben ik benieuwd hoe we dan verder gaan.
2: Nou, ik heb bijvoorbeeld nu voor me liggen dan bijvoorbeeld de kaart water. Het waterelement. En van de 5 elementen heb ik een basiskaart en een balanskaart gemaakt. En dit is dan de basiskaart die ik gemaakt heb. En eigenlijk is het motto ervan, ik vertrouw op mezelf. En water is altijd stromend. Hoe je het ook bent of keert. Als er ook al een steen ligt, dan beweegt het water eromheen. En wij als mens zijn er bestaan ook voor een heel groot gedeelte uit water. En water is de energie van de winter. Van stilte, van intuïtie. Van dromen en van voelen.
1: Maar hoe gaat dat met ons tweeën dan? Jij geeft mij die kaart of ik trek die kaart. Ik neem aan dat het in een gespreksvorm gaat misschien. Ik heb die kaart voor me. Wie neemt het voortouw en hoe gaat zo'n gesprek?
2: Ja, dat is eigenlijk altijd een beetje intuïtief. Want het ligt er natuurlijk ook maar net aan met welke hulpvraag een tienermeisje bij mij is.
1: Stel voor, ik verzin hem ter plekke. Ik wil graag voelen wanneer mijn ovulatie is. Is dat mogelijk, bijvoorbeeld? Of ik zeg, die menstruatie, daar zit wel een week van tevoren tegenaan te hikken. Stel voor dat ik zo'n soort vraag heb.
2: Ja.
1: En dan kom jij met die waterkaart. Wat kan ik daar dan mee?
2: Nou, die waterkaart geeft eigenlijk aan van, oké, welk thema? zit eraan gekoppeld. Dus, en wat voel ik dan in die periode? En ook een reflectievraag zit er dan bij en een oefening.
1: Nou, laten we even een reflectievraag doen.
2: Ja, de reflectievraag op deze kaart is bijvoorbeeld: welke wijsheid hou ik uit wat ik op dit moment voel? Dus even los van je gedachten, los van wat je aan het doen bent. Gewoon even stilstaan, even voelen. Wat voel ik nou eigenlijk daadwerkelijk in mijn lichaam? En vanuit dat gevoel kun je ook kiezen welke behoeften.
1: Wat zou dat bijvoorbeeld een antwoord kunnen zijn?
2: Dat je eigenlijk heel actief bent, terwijl je juist in de periode voor je cyclus, voor je menstruatie, meer ontspanning nodig hebt. En meer rust en wellicht warmte met een dekentje op de bank en lekker kopje thee drinken.
1: Duidelijk verhaal. Het is, begint nu een beetje te leven. Ja. Waar kunnen we informatie daarover krijgen? Of misschien, waar kunnen we het bestellen?
2: Er is informatie vindbaar op mijn Instagram-pagina, Debbie van Deursen. En je kunt ook altijd even mailen naar welkom@debbievandeursen.nl. En dan krijg je de informatie via de mail.
1: Heel duidelijk verhaal. Nou, dankjewel Debbie van Deursen, kindercoach en ontwikkelaar van het kaartendek, om tienermeiden te helpen hun cyclus beter te begrijpen. Dankjewel.

Van boyband naar solo, Ronan Keating was dat, en This I Promise You. En daarvoor Julien Clerc, en Fais-moi une place. Zometeen de column van Han van der Horst. Dat naar Kate Bush, en Feel It.

Lieve mensen, ik heb een belangrijke mededeling. U moet ingeperkt worden. Dat wil zeggen, als u, zoals zoveel in ons Zuid-Holland-Zuid, graag uit fietsen en wandelen gaat langs de kust. U weet wel, dat is gezond voor u. De overheid ziet graag dat u beweegt en niet eindeloos op uw krent blijft zitten achter die computer. Of wat tegenwoordig haast nog erger is, met uw smartphone. U moet elkaar ontmoeten en in de ogen zien. Omgaan met echte mensen. Hoe kan dat gemakkelijker dan door samen te joggen, te sporten en te fietsen in de vrije natuur? Nu blijkt echter dat u daarmee een bijdrage levert aan het stikstofprobleem. U drijft de spot met de Natura 2000 doelstellingen. En omdat die doelstellingen toch al niet worden gehaald, moet het stikstofgehalte nog verder naar beneden. Tenminste als ik de redenatie van de overheid correct begrijp. Nu ziet diezelfde overheid zich gedwongen investeringen op het gebied van woningbouw en industrie tegen te houden om het allemaal niet nog erger te maken dan het nu al is.

0: naar natuursvergunningsverlening in de Rotterdamse haven. Ja, zo heet dat tegenwoordig vaak onder de bolleboffen een routekaart. Het komt erop neer dat er in brede kring rond de haven natuurgebieden natuurlijker gemaakt moeten worden dan ze nu zijn. Noem het zomaar. En dan kunnen er weer vergunningen worden verleend voor de ontwikkeling van bedrijfsterreinen aan de westkant van het Rotterdamse havengebied, voor de aanleg van wegen, misschien zelfs voor de bouw van nieuwe kaders. In concreto gaat het om de volgende natuurgebieden: Meijendel en Berkheide tussen Den Haag en Katwijk, het Westduinpark in Den Haag, en dan grote delen van het duingebied tussen Kijkduin en Hoek van Holland, om precies te zijn Wapendal, Zonneveld en de Kapittelduinen. De reeks wordt besloten met Voornesduin aan de andere kant van de waterweg in de Bielse Maas. De Rotterdamse VVD-wethouder Tim Versnel speelde een hoofdrol bij de presentatie van de routekaart. Hij maakte veel werk van één concrete maatregel. In de genoemde gebieden worden op grote schaal konijnen uitgezet. Die houden de vegetatie kort en dan ontstaan er weer, net als vroeger, overal zandverstuivingen. Bovendien verklaarde Versnel de oorlog aan exotische planten, zoals minister Van den Brink dat al eerder deed aan personen zonder geldige verblijfspapieren. Ook exotische insecten moeten wijken. Maar met meer konijnen wordt alles beter en hoeft er in de haven niet zo streng gehandhaafd te worden. Wacht even, nu ben ik het belangrijkste voor u persoonlijk nog vergeten. In één adem met de planten en de insecten wordt gezegd: het inperken van het aantal wandelaars en fietsers langs de kust. Met andere woorden, u moet uit de buurt blijven, anders komt het niet goed met de natuur en evenmin met de groei van de haven en onze industrie. Ga maar ergens anders bewegen. Bijvoorbeeld in zo'n industriegebied. Tegen de NOS zei gedeputeerde van Zuid-Holland Arne Weverling, ook al VVD: er zijn bedrijven die wel plannen hebben, maar niet eens meer een vergunning durven aanvragen. Wij zeggen: dien je plannen weer in. Kom naar Rotterdam. Er zijn immers konijnen genoeg. En de fietsende burgers jagen we wel weg. Ik krijg nu voor de geest hoe lobbyisten voor havensteden als Antwerpen, Hamburg, Le Havre of Genua zeggen: nee mensen, Rotterdam is een prachtige vestigingsplaats. Rotterdam is goed. Er komt ruimte genoeg in het havengebied. De wethouder zet immers konijnen uit. Dan begrijpt u, elke hinderpaal is weggenomen. U kent toch het beroemde Nederlandse gezegde: met de konijnen begint de victorie. Als iedereen uitgelachen is, zegt zijn lobbyist, zullen we nu met z'n allen gaan kijken wat ons havenbedrijf te bieden heeft. Minder mensen, meer konijnen. Je zou bijna zeggen, het is bij de konijnen af. Weet u wie trouwens ook hoge ogen gooide met konijnen? Nou, Walt Disney. Hier is de grote hit uit zijn film over broer Konijn: Zippeli-Doola, een lied over natuurbehoud. Er komen wel exotische dieren in voor, daar moet u dan maar overheen luisteren.
1: Yes, honey. It happened on one of them Zippeli-Doola days. Now that's the kind of day when you can't open your mouth without a song jump right out of it. Zippity-doo-da, zippity-yay. My, oh my, what a wonderful day. Plenty of sunshine heading my way. Zippity-doo-da, zippity-yay. Mr. Bluebird's on my shoulder. It's the truth, it's actual. Everything is satisfactual. Zippity-doo-da.

0: Hij maakte het in 1970, John Sebastian, You're a Big Boy Now. En daarvoor Ramses Shaffy, samen met Lisbeth List in Samen. We gaan naar ons volgende onderwerp. Coline Smits en Celine Tilman van Cantiamo Delft vertellen bij Herman de Bruin over hun vrouwenkoor.
1: Allebei welkom, dames.
2: Dank u. Hallo.
1: Een koor wat al lang bestaat?
2: 20 jaar.
1: Ooit begonnen met een paar mensen die dat leuk vonden om te gaan zingen?
2: Het is voortgekomen uit een kinderkoor.
1: Kinderkoor?
2: Ja, en de destijds pianist, die is een dirigent geworden van het koor.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ja, wat kunnen we van Cantiamo verwachten? Zit er kwaliteit in? Proberen jullie zo hoog mogelijk? Ja, dat doen de meeste koren natuurlijk, zo hoog mogelijk te komen.
2: Nou, we zijn een koor wat gezelligheid natuurlijk voorop zet.
1: Maar het is een vriendinnenclub.
2: Zeker, absoluut. Ja. Maar we vinden wel belangrijk dat de kwaliteit goed is. Dus daar streven we ook zeker naar. Ja.
1: Ja. En als je bij het koor komt, moet je dan een auditie doen?
3: Ja, zeker.
1: Ja? Ja. Toch wel?
3: Ja. Ja, het is toch steeds populairder aan het worden. En dan wil je toch wel de kwaliteit eruit halen. Dus dan wordt er auditie gedaan. En ja. Van daaruit kom je bij het koor.
2: Ook een 3 maanden proefperiode om te kijken, vind je het wat?
1: Oh, okay.
2: Vinden wij het leuk? En ja, wat ik zeg, het niveau ligt wel hoog.
1: Als het een vriendinnenclub is, moet het toch een beetje passen natuurlijk.
2: Zeker, ja.
3: Maar
2: ja.
3: Daarom is er ook een proeftijd om dat een beetje te verkennen.
1: Ja, precies, ja. Om te kijken of het allemaal lukt. Maar meestal gaat het goed, want jullie hebben hoeveel leden op het moment?
2: 34.
1: Zo, dat is een groot koor volgens mij.
2: Ja.
1: En Delft is een goede gelegenheid om... Want er zijn heel veel koren in Delft, hè?
2: Klopt, ja.
1: Heb je een idee van hoe dat komt?
2: Nee, techniek gaat vaker wel samen met muziek.
1: Maar doen jullie wel eens met anderen dan mee, een koor?
2: We hebben een samenwerking gehad met het studentenkoor. Met New Sound. Bij het afscheid van de burgemeester vorig jaar in Delft.
1: Ja, ja. Maar wel regelmatig optreden, ook op andere gelegenheden dan 2 keer per jaar een concert.
2: Zeker, ja. Ja. Ja, we zijn ook een paar keer gevraagd bij Lintjes Regen om te mogen zingen. Oh. Ook bij...
3: Lichtjesavond.
2: Lichtjesavond, inderdaad.
1: In Delft is dat heel belangrijk natuurlijk. Dat
2: absoluut,
1: groot,
2: ja.
1: Ja.
2: Niet te missen.
1: Ja. Wat is het repertoire wat jullie zingen? Want ik denk met Lichtjesavond kerstrepertoire. Mm-hmm. Maar de andere ook? Breed?
2: Ja, zeker. Ja, we zingen van klassiek tot aan pop. Van meer soul nummers tot aan musical-achtige nummers. En alles eigenlijk tussenin.
3: Ja. En dat dan ook in diverse talen. Dus zowel in het Nederlands als in het Engels. Maar ook wel in het Zweeds of het Noors. Of
2: Bulgaars.
3: Italiaans.
1: Dan is het wel zo dat de uitspraak goed moet zijn natuurlijk. Ja, dus daar moet je wel op studeren.
3: Nou, we hebben gelukkig ook wat dames die hebben een hele lieve man of vriend die zelf een goede talenknobbel hebben of zelf ook uit het buitenland komen.
1: Okay.
3: En dan ook helpen met de uitspraak.
1: Ja, dus dan gaat het allemaal kwalitatief heel goed worden.
2: Ja.
1: Want als je denkt, ik doe wel wat zweet en ik brabbel, maar wat is niet de bedoeling natuurlijk.
2: Nee. En voor de scherpe randjes hebben we natuurlijk onze zangcoach Jitske Bras nog.
1: Die, je hebt ook een zangcoach?
2: Ja, zeker.
1: Maar die is er niet wekelijks bij, neem ik aan.
2: Nee.
1: Want jullie oefenen 1 keer in de week?
2: Klopt, iedere woensdagavond.
1: En dat is ook een gezelligheidsavond.
2: Absoluut.
1: Alles bij elkaar. Dus het zingen is belangrijk.
2: Ja.
1: Maar de nazit is ook belangrijk.
2: Die is net zo belangrijk eigenlijk.
1: Net zo belangrijk, ja. Ja, mensen die meer willen weten over Cantiamo. Want jullie hebben 34 leden. Dan denk ik, dat is heel veel. Maar ik begreep al dat jullie er ook nog wel mensen... dat het wel kan dat er mensen bij komen. Dat is geen probleem.
2: Nee, geen enkel probleem. En we zoeken heel specifiek lage stemmen. Die zijn moeilijk te vinden onder dames.
1: Ja, dat kan me voorstellen, ja. Als mensen daar zin in hebben. Waar kunnen ze zich melden?
2: Via de website cantiamodelft.nl. En anders hebben we Instagram... Maar ook Cantiamo Delft.
1: Ja, dus op de sociale media Cantiamo Delft zijn jullie wel goed te vinden.
3: En dan kun je gerust ook een DM sturen, een berichtje. Okay.
1: Ja, dat kan ook nog. Maar gewoon binnenlopen bij de repetitie is ook mogelijk.
2: Nou, we hebben, houd dan vooral de socials in de gaten, want we hebben ook open avonden. Dus dan kan gewoon iedereen binnenwandelen. Dat hebben we vorig jaar ook
1: wat
2: gedaan.
1: Kijken wat het is voor je.
2: Ja zeker. Gewoon lekker meezingen. Ja.
1: En waar oefenen jullie?
2: Wij oefenen in de Lutherse Kerk. In Delft.
1: Het Noordeinde.
2: Ja, inderdaad.
1: Maar goed, dat gaat allemaal de goede kant op. En 2 keer per jaar een groot concert.
2: Zeker.
1: En daar tussendoor ook nog andere dingen. Dus jullie zijn er druk mee met het hele Cantiamo in Delft.
2: Ja,
1: leuk om dat allemaal te horen. Wat jullie allemaal doen en wat je allemaal meemaakt met een koor. En als er mensen bij willen komen, laat ze even op die website kijken. Dan komen ze het allemaal wel tegen. Dan kunnen ze misschien op een open avond binnenlopen.
2: Absoluut.
1: Dat is zeker de bedoeling. Coline Smits en Celine Tilman, dank voor het gesprek.
2: Dank u wel.
1: Heel veel succes met de toekomst, want jullie gaan voorlopig nog wel even gezellig door.
2: Dat zeker.
3: Zeker
2: ja.
3: weten.
2: Dank u wel.
1: Dank u wel.

0: town.
1: Achter elkaar hoorde je Annie Lennox en Memphis in June en Randy Newman en Every Time It Rains. En dat was de late avond van woensdag 14 oktober. Morgen ben ik weer bij je met een nieuwe late avond. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. De Pretenders blijven nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan. Meer nieuws over 1 uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 12 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie- en gasmineraalexploitatie gaat starten op Groenland. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn. Het weer nog, vannacht is het vrij helder weer, het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

chaotisch. Zender waar je ook bent, wat je ook doet, de klok rond. Golden Oldies Radio. Jouw oldies zender waar je ook bent, wat je ook doet, de klok rond.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan. Meer nieuws over 1 uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 12 degrees.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie- en gasmineraalexploitatie gaat starten op Groenland. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: waren de nieuwsfeiten uit. 1983, oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De albumtop 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3, Nena met Nena. 2, True van Spandau Ballet. En op nummer 1, Thriller van Michael Jackson.
1: Golden Oldies Radio.
2: Jouw oldies zender.
1: Waar je ook bent.
3: Wat je het ook doet.
1: De klok rond.
4: Golden Oldies Radio.
3: Jouw oldies zender. Waar je ook bent, wat je ook doet.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan een miljard berichten